iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Dallas, Philadelphia, New York, Boston, Seattle, LA. It's all

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

Iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Are y'all ready? Make some noise like you're ready. Here we go.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: ik ben Jo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten

Goedemorgen luisteraars, 15 januari overleed Melba Montgomery, een bijzondere artieste, grootzangeres en liedjeschrijfster, onder andere samen met haar broers Earl en Carl.

0: 86 jaar en leed aan dementie. We doen vandaag deel 1 van een special over haar, waarin we vooral de songs draaien die zij schreef, zoals I Let You Go, samen met broer Carl in 1963. Ze zong het samen met George Jones en het werd nooit gecoverd.
1: Hey!

drie die ze oorspronkelijk zelf zong en de laatste twee samen met Georgia Jones. Happy You, Lonely Me was haar eerste in 1962. Ik liet het over een Norma Jean, de enige cover. En van We Must Have Been Out of Our Minds bestaan wel 20 covers, onder andere van Emmylou Harris en Carl Jackson. Maar van Suppose Tonight Would Be Our Last lijkt er maar weer eentje te bestaan. Door een country rockband, de Two Dollar Pistols with Tift Merritt. De duetten van Melba en George waren bijzonder populair, maar de songs van Melba werden doorgaans heel minimaal door anderen overgenomen.

Will There Ever Be Another was er weer eentje van Melba en George. We hebben hem ook van Amy Kellerton en Roger Williams. Maar ik nam hem van de Country Gentlemen Reunion Bands. De heren Adcock, Caudreau, Waller en Tom Gray. En I Can't Get Used to Being Lonely vond ik behalve van Melba ook nog van George Jones alleen. En van Connie Smith en van Amber Digby. En ik nam de laatste. En met Why Does the Lady Cry werd het lastiger. U hoorde Susan Prentice uit Nieuw-Zeeland, een heel aardige zangeres. Nou, probeer maar eens een van haar zeker 30 albums te pakken te krijgen. Een andere Nieuw-Zeelandse, Val Elliott, heeft het ook opgenomen, maar zij is hier helemaal onvindbaar. MUZIEK

Connie Smith lijkt weer de enige te zijn die constantly heeft overgenomen van Melba. En Being Together moet ook bestaan door Judy Page en Peter Lotis, maar die heb ik niet. En daarna nam ik maar de originele door Melba en Jean Pitney. Dat schreef ze samen met haar broer Earl. Ze hebben ook nog met z'n drieën gezongen, Earl, Carl en Melba. Maar helaas bestaan daar geen opnamen van. En van We Must Be Crazy bestaat er alleen eentje door Melba samen met Charlie Louvin. En ze was werkelijk de koningin van de duetten.

Skeeter Davis zong Don't Keep Me Lonely Too Long. En daar bestaan er een stuk of zes van. En van het duet Living on Easy Street kennen we naast de versie van Melba en George alleen die van George met Tammy Wynette. Dus nam ik die. En van Live Beyond Dead hebben we weer alleen eentje van Melba en een heel aardige van de Bluegrass Band Traditional Grass. Het waren er weer twee die ze samen met Earl schreef.

0: things first. Oh darling, first things first.
1: Hello Heart schreef Melba samen met Billy Yates. Speciaal voor George Jones en het werd slechts één keer gecoverd door de Lucky Tomblin Band. Een honky tonk band uit Austin, Texas die 4 cd's heeft gemaakt. Wrap Your Love Around Me schreef ze samen met echtgenoot Jack Solomon voor zichzelf. En we hebben er slechts eentje van door Frankie Stevens, alweer een Nieuw-Zeelander. En Jack was een sessiegitarist en Melba trouwde in 1968 met hem. In 2014 overleed hij en ze is altijd bij hem gebleven. Maar we hadden ook nog Conway Twitty met First Things First, dat Melba samen met 3 anderen voor hem schreef, waar geen andere uitvoeringen van bestaan. Tot zover wat ze schreef en nu nog 3 van haar hits. MUZIEK

Don't Let the Good Times Fool You leverde Melba in 1975 een 15e plaats op in de Billboard's Country Chart. Je hoorde het eerst door Melba en daarna door Wanda Jackson. En nu mag u zeggen welke de mooiste was. Dat noemen we de vergelijkingssong. Er bestaat ook nog een versie van door de Engelse Jeannie Denver. Het werd geschreven door Ron Hellert en Gary Paxton. En samen met Georgia Jones haalden ze in 1963 nog een 20e plaats met What's in Our Heart, dat George samen met Johnny Mathis had geschreven. En dan moeten we er nog eentje van Roy Ekerv doen, want hij was degene die Melba ontdekte en opnam in zijn band als vervangster van June Webb. Tot het nieuws en daarna ben ik weer bij u terug. The Wreck on the Highway. Zondagmiddag 30 augustus, King Springs Road in de Hoge Heren in Hoogwoud. Alweer een bluegrass topband.

Ja, het was hem wel hoor. Johnny Cash met het kwam van het album Rare Foreign Singles. 11 in het Duits en 1 in het Italiaans. En ik nam daarvan het prachtige El Matador. En dit wordt deel 3 over Cash, zijn familie en zijn naamgenoten. En daar heb ik er nog 7 van. En daarna doen we iets wat erop lijkt.

Lydia Cash zong I Fall in Love with Everyone. Zij maakte haar enige cd tot nu toe in 2021, maar ze lijkt meer pop dan country te zingen. Ze groeide op in Birmingham, Alabama en is geen familie. En Ernie Cash kwam toen met Show Me The Way en die vond ik zelf prachtig. Hij was actief van de jaren 60 tot 80, maakte maar slechts één LP. En we weten niks van de man, ook de encyclopedieën kennen hem niet, schande toch.

De Orange Blossom Special door de Cashbacks, de geldzakken, en intussen 4 albums hebben gemaakt. Het eerste heette A Tribute to Johnny Cash en de volgende 2 waren ook aan Johnny Cash gerelateerd, zodat ze duidelijk kleur bekenden. Het tweede was getiteld Hue and Cry en het meisje was Cash Valley Morrison. Haar LP uit 2018 heet Hunger. Ze heeft er 3 intussen. Haar echte naam is Melissa Bickey en ze is 44 en getrouwd met ene meneer McLeod. Die speelt in dit nummer gitaar, banjo en synthesizer. En ze komt uit West Virginia.

0: That's good, dude.
1: Ja, die man herkenden we wel als Johnny Cash. Maar nu het meisje, dat was Cindy Cash. Dat was ook een dochter van hem. Die werd ook een beetje zangeres, maar ze is alleen te vinden op een zestal albums van Pa. Oh ja, en het lied Little Mockingbird. En nu ben ik door de familie en de naamgenoten heen, maar ik heb nog wel wat anders. Ik neem intussen even een kop koffie.

Ik heb er 5 die, laten we maar zeggen, vermoedelijk over een andere Cash gaan. Zoals Cash Last Ride van de Cana Ramblers, een family band uit Virginia. En Eddie Ray Buzzini zong Cash Don't Sleep. Daar is het dus een werkwoord geworden. En Karen Casey had het over Doll in Cash's Window. Daar is hij een speelgoedwinkel begonnen.

De Armstrong Twins waren 3 miles south of Cass in Arkansas. En het blijkt inderdaad een plaatsje te zijn in the middle of nowhere op een kruispunt van 2 wegen. En bij Ronnie McDowell was het weer een werkwoord. Let's cash a rain check tonight. Dan kun je het beste Jan Visser even bellen. Ik heb er nog een zootje die over Johnny Cash gaan, maar die komen in deel 4. En ik heb het ook nog een aantal waarbij het om cash geld gaat. Die wil ik bewaren voor een uurtje over geld. Deze moet ik u toch ook laten horen.

0: Ja, dat was mijn vriend Adrian Farmer van de Strootklinkers. Hoor je hem live en doe je je ogen dicht, dan is het alsof je Johnny Cash er staat. Zowel vocaal als instrumentaal. Adrian is een geweldig instrumentalist, maar ook zanger. De band deed ook mee met Henk Blauwpot op de accordeon. En ze komen in oktober in Hoogwoud, dus ze moeten erbij zijn. Maar nu heb ik nog een minuut of vijf en die vul ik gewoon met de grote man zelf. Daar zal niemand iets op tegen hebben. Am I the One uit 1952, zijn allereerste. En er volgen dus nog een deel 4 en een deel 5. Tot straks bij een uurtje Bluegrass.
1: If I had to fill up the other side with something, if you don't like it, you can just scratch this side off, but...

0: stairs to meet the day.
1: Via honderden kilometers glasvezel en koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

We gaan naar het noorden, maar nu is dat een beetje betrekkelijk, want we nemen ook Noord-Carolina en dat soort zaken mee. Nou, de vereiste om mee te mogen doen is dat er Noord in de titel staat. Zoals in de North Country Waltz van de Bluegrass Album Band. Hij is uit 96 en het waren niet de minste. Tony Rice, G.D. Crow, Doyle Lawson, Bobby Hicks, Vassar Clemmons, Jerry Douglas en Todd Phillips. Ah, vandaar dat het wel lekker klonk.

De Pine Hill Ramblers bevonden zich op de Northern Soil. Het staat op de LP The Sage of Red and Rusty uit 1974. Ken Roberts, Dave Mackrum, Bob Applebaum en Carl Hoffman. En de band Bluegrass Stuff had last van de Noordwind. Die was van 2018 en de band bestond uit Michele Dallago, Icaro Gatti, Massimo Gatti, Francisco Mosna en Rino Garcia. Dat lijken wel Italianen. Ja, sterker, de band komt uit Italië. En Quilly Dan, Wilma Ann en de Danville Mountain Boys gingen North on 23, 1964, een van de oudste dit uur. Van achteren heten ze Holcomb en ze kwamen uit Virginia en ze waren met elkaar getrouwd, maar nooit professioneel artiest.

Alison Krauss en Union Station, maar de hoofdrol was natuurlijk voor Ron Blok in het lied over de North Side Girl. En de anderen waren Russell Moore, Jerry Douglas, Barry Bales en Alison natuurlijk. En er staat bij de laatste cd Arcadia. En Mike O'Rourke en de Freeborn Men zaten in North Carolina. En Mike groeide op in de Northland, doorgaans het noordoosten van Minnesota mee wordt bedoeld. Toen hij 18 was, vormde hij zijn eerste band en deze opname uit de jaren 70 is van niet veel later. Zijn broer Mitch speelde bas en die was nog maar 15. En verder Howard Rash on banjo en Don Hoagland fiddle. En de band Blue Highway zat aan de Northside. Tim Stafford, Jason Burleson, Sean Lane, Gary Hultman en Wayne Taylor. En Sean Lane zong de lead. En de cd Lonesome State of Mind was van 2024.

Hood and Wire zat nood of despair. Wat weet ik niet zo goed wat we daaronder moeten verstaan. De cd komt uit 2018 en het waren Tony Camel, met een K, Trevor Smith, Billy Bright en Dom Fisher. En de heer Smith zong deze keer de lead. En de Bluegrass Express uit Illinois, ja, dat moet erbij, met Noordwind. En daar kan ik over meespreken, want als hij heel hard is, kunnen we onze voordeur bijna niet open krijgen. Het is een liedje van Charlie Louvin, gebracht door de Underwood Brothers, Gary, Jacob en Greg, plus Jonathan Hunt en Andrew Hunt. De band Town Mountain zat noord of Cheyenne, Wyoming. Dat kom je in Montana en als je nog hoger gaat in Canada. De cd heet New Freedom Blues. Ze komen uit Asheville, Noord-Carolina en ze begonnen in 2005.

De Virginia Gentlemen hadden een oogje op een North Country Girl. Een bekend liedje trouwens, geschreven door Bob Dylan. Maar het bleek uitermate geschikt voor bluegrass. Dit waren in 1974 Paul Atkins, Vernon Elkins, Steve Wilson en Daryl Harrison. En de Highlanders, niet zo heel bekend, hadden een North Country Home. De LP is van 72 en heet Appalachian Hills. En de namen Jimmy Zee, Warren Castro, Paul Bullen en Willard Gayhart. En die kennen we van zijn samenspel met Bobby Patterson bij de entree van allerlei bluegrass festivals. Ah, groot artiest. En het lied werd geschreven door George Hamilton IV. Verrassing. En Derek Johnson en de band Hardcrest vonden de North Dakota wind maar niks. Er zijn kale vlaktes waar het vreselijk kan waaien. We weten alleen dat Derek zong en gitaar speelde. Clint Bitzer speelde mandoline en zong mee. En dat deed Erik Christoffer ook. Er staat op de cd Hard Life uit 2022.

John Reisman en Jim Nunnally gingen met vakantie naar de North Shore. Nou, daar moet ik even over nadenken, want waar vind ik in de USA de North Shore? Je zou er alleen maar van kunnen spreken als je op Puerto Rico zit. Het Caribisch eiland dat ze in 1898 stiekem inpikten. Nog een geluk dat de Britse Virgin-eilanden ertussen lagen. Anders hadden ze Saba en Sint Eustatius ook nog van ons afgepakt. Het kwam van de Various CD Tone Poets. De Haken Brothers speelden de North Georgia Waltz. Hun LP uit 1974 heet Live Liberty Bluegrass Music. En ze heten Mike Sugarman, Ken Williams, Tom Hampton, Greg Dirt, Mike Fletcher en Ron Murphy. Er zit dus geen Haken bij. De Holy Mountain Boys hadden er een blauwtje gelopen, dus speelden de North Dakota Blues. Hun CD heet Meet Daniels & Baker. En banjo-speler Ty Mensur lijkt me de leiding te hebben. Ze zijn met z'n zessen en drie personen slechts maakten eerder deel uit van de band. Oei, maar snel de laatste. Dick Barnes met de North Carolina, The Place to Be. En dan zit mijn werkweek er weer op. Zondagmiddag 30 augustus, King Springs Road in de Hoge Heren in Hoogwoud. Alweer een Bluegrass topband. Tot de volgende week.

0: You're Gonna Love Me One Day van het album Highways and Honky Tonks. U hoorde Heather Miles, die vandaag haar 64ste verjaardag viert. En Country Love feliciteert haar met deze song. Goedemiddag en welkom bij Country Love. We hebben het komende uur weer heel wat nieuwe songs om aan u te laten horen. Te beginnen met het nieuwe album van Rodney Crowell. Then Again heet het. Het is op 26 juni jongstleden verschenen, maar het album is al veel ouder. Het lag een beetje stof te verzamelen op de plank, totdat Rodney Crowell de songs opnieuw ontdekte. Destijds wilde hij het niet uitbrengen, omdat hij gewoon met andere muziek bezig was. En nu kwam hij de songs tegen en wilde het toch alsnog uitbrengen. En wij zijn blij dat hij dat gedaan heeft, want op dit album staat een mooi duet, waarin Emmylou Harris ook een rol speelt, en Lera Lynn. Go light that candle.
1: So we took one on the chin.

Rob D. Crowell hoorde u in het goede gezelschap van Emmylou Harris en Lyra Lynn. Charlie Crockett bracht ook een nieuw album uit. Dat deed hij al op 28 april jongstleden. Maar op 5 mei werd het album van alle streamingsdiensten verwijderd om vervolgens opnieuw uitgegeven te worden op 3 juli jongstleden. Kortom, een re-release, maar dan wel in een hele korte tijdsspanne. De titel van zijn nieuwe album is Clovis en de song die wij voor vanmiddag hebben uitgekozen is Last Night at the Alamo, Charlie Crockett.

the truth. Over the mountains of his mind, that's where he

Charlie Crockett hoorde u met Last Night at the Alamo. Het komt van zijn laatste album, Clovis, dat op 3 juli jongstleden werd uitgebracht. Josh Turner bracht ook een nieuw album uit, maar dan een compilatiealbum met maar liefst 15 tracks daarop. United Sounds of America is de titel van het album, met daarop natuurlijk een van zijn grootste hits, Why Don't We Just Dance?

0: allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.
1: 1, 2, 3.

De Carter Sisters met Worried Man Blues. Dat komt van het album Voices from the Ridge, The Final Sessions. Een album dat na 33 jaar eindelijk is uitgebracht en inmiddels via alle streamingsdiensten te beluisteren is. Ik heb niet kunnen achterhalen waarom het zo lang heeft geduurd alvorens dit album is uitgebracht, want het is een prachtig album. Gelukkig maar dat het nu alsnog is uitgebracht. Wie ook een nieuw album uitbracht en daar niet zo heel lang mee wachtte, dat is het duo Daly en Vincent. De titel van hun nieuwe album is A Beautiful Life. Vanmiddag draaien we van dit album God's Country. Nu heeft Blake Shelton ook een song uitgebracht een tijd geleden met deze naam. Maar het is niet dezelfde song, geen cover. Daly en Vincent schreven deze song, maar wel met dezelfde titel. God's Country.

U hoorde Skeeter Davis, Where I Oughta Be. Een song die is opgenomen op het nieuwe digitale album Heartstrings and Wildflowers. Het is teruggedraaid in tijd en zogenaamd uitgegeven op 17 juni 1953. Dit is bewust gedaan om de catalogus van Skeeter Davis digitaal beschikbaar te maken. En die van de Davis Sisters natuurlijk. Where I Oughta Be verscheen oorspronkelijk namelijk op het album Blueberry Hill van Skeeter Davis. Jim Lauderdale en de Poe Ramblin' Boys hebben ook een nieuw album uit, The Birds Know getiteld. Vorige week hebben we al een mooie song van het album gedraaid en ook vanmiddag hebben we er nog één voor u. You Wanted Mountains From Me, Jim Lauderdale en de Poe Ramblin' Boys.

Jim Lauderdale en de Paul Ramblin' Boys met You Want It Mountains From Me. Onze gospel van vanmiddag komt van Glen Gamble. I Knew Jesus Before He Was a Star is een beetje een muzikale reactie van Glen Gamble op de musical Jesus Christ Superstar, die begin jaren 70 zo populair was en heden ten dagen weer opnieuw wordt opgevoerd. Glen Travis Gamble heet het album waar het vandaan kwam, I Knew Jesus Before He Was a Star.

Dat is de titel van de instrumental van vandaag, gespeeld door Mike Hedrick. Komt van zijn album Steel Guitar in a Texas State of Mind. En zoals u van ons gewend bent, is het na onze instrumental weer de hoogste tijd voor Ray Price. In het kader van de 100ste geboortedag van Ray Price draaien we iedere uitzending van Country Love een song van de man uit Texas. Vandaag is dat van het album Western Strings. Ray Price is Cherokee Cowboys. Dat was de begeleidingsband van Ray Price. Zij maakte een eigen album. Maar natuurlijk produceerde Ray Price een aantal van die songs. En zong hij ook de vocals in een aantal van die songs. Zoals in het door hem geschreven Your Old Love Letters.

Ray Price en zijn Cherokee Cowboys hoorden u van het album Western Strings, Take Back Your Old Love Letters. We gaan naar een paar jarigen die er ook deze week weer zijn geweest. Te beginnen met Neil McCoy. Hij vierde zijn 68ste verjaardag. En ook Bobby Gentry vierde een verjaardag. Zij werd 84 jaar. Van allebei draaien we natuurlijk een song om hen te feliciteren met deze mijlpalen. Te beginnen met Neil McCoy, For a Change, de song die voor zijn grote doorbraak zorgde. En datzelfde geldt voor Bobby Gentry. Zij speelde Ode to Billy Joe naar de eerste plaats van de charts. En het was haar grote doorbraak. Maar we beginnen met Neil McCoy, For a Change.

Een klassieker, Ode to Billy Joe, geschreven door Bobby Gentry. Het werd een nummer 1 hit voor haar en een crossover naar de popcharts in de jaren 60. In het laatste deel van Country Love hebben we nog een paar nieuwe albums waar we alles wat van gedraaid hebben, maar die we zeker nog even onder de aandacht willen brengen. En dat is natuurlijk ook het album van Willie Nelson, Dream Chaser. Een prachtig album dat al een paar maandjes uit is, maar wat vol staat met supermooie songs, geschreven over het algemeen door Willie Nelson himself. Developing My Pictures is zo'n song van het mooie album Dream Chaser.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Het trio Midland van hun nieuwe album Stages hoorde u Walk a Mile. En dat brengt ons wel aan het eind van dit uur Country Love. We gaan het weekend in met een dame die ook afgelopen week haar 60ste verjaardag vierde. En dat is Martina McBride. In 1993 kwam haar album The Way I Am uit met daarop de nummer 1 hit Live No. 9. Bedankt voor het luisteren, fijn weekend en graag tot volgende week.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk mee is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: softly spoken.
1: Hallo,
2: wij zijn de Terry White Band. En ook onze muziek wordt gedraaid bij CrossroadsCountryRadio.nl.

0: Kamperloop.
1: Kamperijs.
2: Kamperijs.
1: Kamperloop.
2: Kamperloop.
1: Kamperijs.
2: De Tour. Doemelen.
1: Anduwes.
2: Anduwes.
1: Doemelen.
0: Doemelen. Duwes. De Tour.
3: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
4: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
3: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd al bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenedehorst Foundation.

0: Hoi, ik ben Sandra van Rijs en ook ik luister met veel plezier naar de programma's van Crossroads Country Radio.
1: In verband met een vakantiebreak volgt er nu een herhaling van een eerder opgenomen programma van New Country.
2: Bouke van der Vliet. Dit is Crossroads Country Radio.

Goedenavond, welkom bij het programma New Country. Weer 3 uur country muziek op jullie favoriete zender. En ik hoop ook jullie favoriete muziek natuurlijk. In deze aflevering aandacht voor onder andere nieuwe country. En we hebben natuurlijk ook de gauw oude country. We hebben de vaste rubrieken zoals een album van de week. We hebben een 3-in-1, 3 platen van dezelfde artiest. En de overzichten van de country single en albumlijsten. Verder hebben we de winnaars van de CMA Awards van 1990 vanavond. En dan komen er ook de nominaties voorbij van de zanger van het jaar voor dit jaar. En we begonnen met de maandartiest voor september en dat is Blake Shelton. Zijn carrière begon in 2002 en meer dan 30 hits heeft hij inmiddels op zijn naam staan. En dit kwam van zijn debuutalbum uit 2002, het nummer All Red. En we eindigen straks, als u dan nog luistert, met natuurlijk de King of Country, George Strait. We blijven bij nummer 1 hits en we gaan daarvoor eerst terug naar nummer 1990. Met de formatie Alabama. We gaan een muntje in de jukebox gooien, want zij zingen over deze met deze titel. Nummer 1 van 1990, Jukebox in My Mind, Alabama.

En dat was de tweede uit de Country Jukebox van New Country van vanavond. En er zijn in totaal 45, dus we hebben nog een poosje te gaan. Dit was 1990. We schuiven een jaartje op. We gaan in 1991 naar de nummer 1. Op deze dag van dat jaar. En daar stonden het duo Brooks & Dunn met een van hun eerste grote hits, Brand New Man.

The Brand New Man, 1991 stonden zij op nummer 1. Brooks and Dunn. En volgend jaar, begin maart, komen ze naar Engeland voor een optreden bij Country to Country. Helaas niet naar Nederland, maar ik noem straks wel enkele namen, want daar komen ook goede artiesten. We gaan naar 2025. We gaan naar het nieuwe single van Jason Aldean. Ook deze Jason Aldean heeft al meer dan 30 nummer 1 hits gescoord in de country singlelijsten. En dit is zijn nieuwe. Zijn nieuwe heet How Far Does a Goodbye Go?

Jason Aldean met zijn nieuwe single How Far Does a Goodbye Go. En hij gaat weer op naar de top. Een zanger waar we al een poosje niks van gehoord hebben, want zijn laatste grote hit die was al in 2019. Daarna kwamen er nog wel enkele singletjes uit, maar het succes bleef uit. En ik heb het over Brantley Gilbert. Hij probeert het nu opnieuw met een nieuwe single. Brantley Gilbert met Want You Back.

0: Week.
1: De nieuwe single van Brantley Gilbert heet Want You Back. We gaan naar de Airplaylijst van deze week. En we gaan eerst eens kijken bij de binnenkomers. Op nummer 77 komt binnen Josh Ross van zijn nieuwe album. En dat heet Later Again. Er staan 15 tracks op. Onder andere zijn top 10 single hit Single Again. Maar ook de opvolger. Die laat ik nu horen. Hate How You Look. Nieuw op 77.

Dat was de titel, heet How You Look, nummer 77, Josh Ross van zijn gloednieuwe album Later Tonight. De hoogste binnenkomen dan, en die staat op de deluxe versie van het laatste album van Thomas Rhett. En dat album komt het vorig jaar van vorig jaar, 2024, About a Woman. Nu dus een deluxe versie, en die komt binnenkort uit. Met andere hand dit nummer samen met Jordan Davis. Op 63 duw binnen, Ain't a Bad Life.

In the Bed Live. Thomas Red en hij krijgt hulp van Jordan Davis. Zometeen de top 10. Nu nog een snelle stijger. En dat is die van Palmer Lee. Ze gaan van 28 naar 22 met het nummer Cowgirl. MUZIEK

0: Cowgirl.
1: Dat was de nummer 22 van deze week. En de stijger van 28, Palmer Lee met Cowgirl. We gaan kijken wat er in de top 10 staat. Op nummer 10 staat John Pardy met Friday Night Heartbreaker. 9, Bailey Zimmerman met Luke Combs Backup Plan. En 8, Lainey Wilson, Somewhere Over Laredo. 7 staat Shabuzi met Good News. En 6, Luke Combs Back in the Saddle. Op nummer 5, Jordan Davis, Bar None. En op 4, Morgan Wallen, I Got Better. Jelly Roll met Heart of Stone op 3. En Scotty McCreery en Hootie and the Blowfish met Bottle Rockets op nummer 2. En voor de tweede week op nummer 1, Russell Dickerson, Happen to Me.
2: Nummer 1.

De nummer 1 voor de tweede achtereen volgende week was Russell Dickerson met het nummer Happen to Me. We gaan naar het album van de week. En dat is Jake Worthington met When I Write a Song. Voor traditionalist Jake Worthington uit Big Loud, Texas, zit countrymuziek in zijn DNA. De inwoner van La Porte, Texas, groeide op de veranda van zijn grootvader en speelde Ray Price, Merle Haggard en George Jones en pakte al snel zijn eigen Gibson akoestiek om de breedte van zijn inmiddels klassieke, brede en wilde stem te ontdekken. Nu blaast Worthington nieuw leven in danszalen, biercafés en balzalen van Texas tot Tennessee met zijn groeiende catalogus. Zijn tweede album, When I Write the Song, is nu uit met Miranda Lambert onder andere in het nummer Helly Shitty Day. I'm the One samen met Marty Stewart en It Ain't a Whiskey dat inmiddels een hit is. De singer-songwriter die het publiek betovert met zijn honky-tonk-stijl gaat dit najaar op tournee en sluit zich aan bij Sec Top als directe support op alle data van de Cold Beer and Country Music Tour, gevolgd door support op John Party's Honky Tonk Hollywood Tour. Dus genoeg reden om te gaan zien in Amerika. Ik geloof in countrymuziek net zoveel als in mijn volgende ademtocht, zegt hij zelf. En geeft de schuld aan mijn opvoeding. Maar ik denk dat er ruimte moet zijn voor country in countrymuziek. En dat zijn we met hem eens. We gaan draaien twee nummers. It Ain't a Whiskey, de hitsingle van Jake Worthington. En daarna het al genoemde Hello Shitty Day samen met Miranda Lambert.

Het album van de week, When I Write This Song van Jake Worthington. Het laatste was Hello Shitty Day en daar zit iets in van die gouden oude hit van Conway Twitty. Hello, darling. We gaan naar het item met de 20 best verkochte countryartiesten. En deze week zijn we al toe aan nummer 12 en daar staat Eric Church. Hij heeft een totale unit van 60,5 miljoen en hij kreeg 27 keer platina. Zijn best verkochte album was The Chief. Dat werd 4 keer platina. En zijn best verkochte song was deze, Springsteen.

horen de best verkochte song van Eric Church. Hij staat op nummer 12 van de best verkochte countryartiesten aller tijden, Springsteen. Straks de CMA winners van 1990 in het derde uur, aan het eind van het uur. Maar omdat er zoveel winners zijn, nu alvast het duo van het jaar. Het was hun laatste grote hit, van laatste nummer 1 hit, mag ik ook wel zeggen. Het duo The Judds. Dit is Love Can Build a Bridge.

Wanneer gingen de Amerikanen de nieuwe eeuw in? Want de grote show van de Judds en andere artiesten van 1999 tot 2000. En dit lied werd gezongen om 12 uur middernacht. Love Can Build a Bridge van de Judds. En zij waren dus duo van het jaar in 1990. En dan zijn we toe aan de laatste van het eerste uur. En die is dus gewonnen van Tim McGraw. 31 nummer 1 hit scoorde hij. En ze komen allemaal voorbij. Dit was nummer 18. Tot het nieuws van 8 uur. En daarna zijn we nog 2 uur bij terug. Dit is Tim McGraw met Unbroken.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL 43 INGB 00045 47091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
2: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: Country muziek vanuit het hart en ziel. Dit is Crossroads Country Radio.
3: U luistert naar New Country op Crossroads Country Radio en dit is de maandfavoriet.

Uur 2 van New Country begint met de maandfavoriet. Deze maand september is dat Cody Jinks' Better Than the Bottle van zijn laatste album In the Blood. Die dus als eerst in het tweede uur deze hele maand. Verder dit uur, het klassieke album. En dat is vanavond Dolly Parton, 9 to 5 en Odd Jobs. En de 3-in-1 is vanavond voor Old Dominion. Maar dat straks, maar eerst de Song of Faith and Inspiration. En die wordt elke week uitgekozen door collega Jan Theo van Hout. Hij is te beluisteren met zijn programma's in the Country en Enjoying Bluegrass bij RTV Hattem. Onder andere Vecht LFM, RTV IJsselmond. En er komen elke week nieuwe zenders bij. Loco FM, daar is hij ook nog te beluisteren. En volgens mij nog enkel anderen. Hij koos deze week voor Cold Swindle, Heads Up.

Swindle, Heads Up Heaven. We gaan naar het klassieke album van deze week. En dat is Dolly Parton. Haar album 925 en Odd Jobs is een solo studioalbum van Dolly Parton. Het werd uitgebracht op 17 november 1980 door RCA Records. Het is een concept

Negen door een pop-country arrangementen van de meeste nummers werden door critici gezien als een welkome terugkeer naar de oude stempel voor Parton. Na heel veel popnummers van de vorige albums, nu weer enkele composities van Dolly Parton zelf en ook enkele country klassiekers, waaronder werk van Woody Guthrie, Mel Tillis en Merle Travis. We gaan twee nummers draaien. But You Know I Love You, dat vermeld ik al. En ook het titelnummer 925. Dolly Parton.

Dolly Parton, het klassieke album 925 en Other Jobs. En de Odd Jobs moet ik zeggen. En dit was de titelnummer 925. Er was ook triest nieuws daar afgelopen week. De Amerikaanse singer-songwriter Brett James is op 57-jarige leeftijd overleden bij een vliegtuigongeluk in North Carolina. Zo werd bericht door NBC News. Bij het ongeluk kwamen 3 mensen om het leven. En Brett James begon als soloartiest en ging sinds de jaren 2000 voornamelijk richten op het schrijven van liedjes. Er staan 494 nummers op zijn naam, waaronder tracks voor Taylor Swift, Kenny Chesney, Martina McBride, Bon Jovi, Keith Urban, Tim McGraw, onder andere zijn nummer 1 hit Telluride werd door Brett James geschreven. En het nummer Jesus Take the Wheel uit 2005, dat is geschreven voor Carrie Underwood, levert hem zelfs een Grammy op voor Best Country Song. Zijn eigen grootste hit komt uit 2002. Het werd een top 40 hit. Dit is Chasing Amy, Brett James.

Brad James, hij mocht maar 57 jaar worden. We gaan naar de 3-in-1 en die is vanavond voor Old Dominion. Country band uit Nashville en de band bestaat uit Matthew Ramsey, leadzang en slaggitaar Trevor Rosen. Slaggitaar White Sires drums, Geet Sprung basgitaar en Brad Sturcy ook leadgitaar. Hun muziek is eigentijdse country met rockinstrumenten en ook popinvloeden. Ze hebben 5 volledige albums gemaakt en 3 EP's. Een titelloze EP verscheen in 2014, gevolgd door hun debuutalbum Meat and Candy op RCA in 2017. Met erop al heet singles als Song for Another Time. Hun tweede album Happy Endings verscheen in 2017 en daar stonden ook wat hitsingles op als No Such Thing as a Broken Heart en Written in Sand. En het derde album Old Dominion verscheen in 2019 met Make It Sweet en One Man Band. Dat waren de succesvolste hitlijsten. Het album bevatte ook Some People Do, waarvoor de groep een Grammy Award nominatie kreeg voor beste country duo en groep. 3 nummers van Old Dominion, Break Up With You, Song For Another Time en One Man Band, Old Dominion.

De 3-1 vanavond was voor de formatie Old Dominion. En nog steeds doen ze mee. En ze scoren nog steeds. Dit waren drie oudjes. Of oudjes. Deze was van vorig jaar. One Man Band. We gaan naar het album van de week. En dat is een juweeltje. When I Write the Song van Jake Worthington. Dit is het nummer I'm the One. En dat krijgt de hulp van Marty Stewart.

I'm the One van ons album van de week. En dat is When I Write the Song van Jake Worthington. We gaan het overzicht van de album top 10. Op nummer 10 staat de Sektop, Ain't It For My Health. Jammer genoeg alweer gezakt naar nummer 10. Maar wel goed nieuws, want hij komt volgend jaar, begin volgend jaar, naar Rotterdam, naar Country to Country. Als een van de hoofdacts. Echt samen met John Party. Dus wie Sektop live wil zien, kan dat in Rotterdam volgend jaar maart. Op 9 staat Zach Bryan met Zach Bryan en 8 Post Malone met F1 Trillion. Zach Bryan met American Heartbreak op 7 en Riley Green stijgt met zijn deluxe uitvoering van Don't Might Ever Do naar 6. Shabuzi, Here's I've Been, Isn't Where I'm Going op 5 en Big X, dat plug, I Hope You're Happy, zakt naar 4. De top 3 is voor Morgan Wallen, 3 Dangerous, de double album, 2 One Thing at a Time en 1 nog steeds I'm the Problem. Van I Am the Problem is dit Where Did That Girl Go?

Ook in de Wallen duet That Girl Go van zijn album I'm the Problem nog steeds op nummer 1 in de country albumlijst. En je kan zeggen van Morgan Wallen wat je wilt, maar hij verzorgt het album toch wel heel goed. Want ik heb het vinylalbum even gezien. Het is een mooie klaphoes met prachtige illustraties, met prachtige inleghoezen en mooi driedubbel verdeeld. En dat ziet er toch allemaal heel verzorgd uit. Er zijn ook artiesten die doen een gewone kartonnetje en een LP erin. Maar hij is dit album, I'm the Problem. Je kunt zeggen wat je wilt, toch heel prachtig verzorgd. Straks in de derde uur de winnaars van de CMA Awards van 1990. Maar nu gaan we naar de nominaties aan ten slotte van dit tweede uur naar de zangers van het jaar 2025. En een van die zangers, ik noemde hem net nog, Zac Top. Zijn laatste album is Ain't It For My Health en daarop staat ook deze, Flip Flop.

Flip-Flop van Sektop. En dat staat op zijn laatste album, dus Ain't It For My Health. En dat was ook de eerste die we draaiden als nominatie voor Zanger van het Jaar bij de CMA Awards van 2025. De CMA Awards, de awards die worden gekozen, de prijzen worden gekozen door de leden van de CMA. En dat kunnen dus heel veel mensen zijn uit de hele wereld. We gaan afwachten wat er gaat doen. Volgens mij is de show in november. De tweede nominatie voor Zanger van het Jaar is Chris Stapleton. Een van zijn laatste bijdragen aan de hitlijsten is deze combinatie met Miranda Lambert, A Song to Sing.

A Song to Sing van Miranda Lambert en Chris Stapleton. En om hem ging het, want hij is ook genomineerd voor de CMA Awards voor Zanger van het Jaar dit jaar. We gaan naar de derde genomineerde. En de derde genomineerde is ook al een van onze favorieten. Dit is Cody Johnson, The Fall.

dat was de derde genomineerde voor Zanger van het Jaar 2025 bij de CMA Awards. Je hoorde The Fall van Cody Johnson van zijn album Leather Deluxe dan wel te verstaan. Nog twee te gaan en we hebben ook nog twee artiesten, twee zangers. Ook genomineerd voor Zanger van het Jaar is Luke Combs. We draaien een gouden ouwe van hem, Forever After All.

Forever After All. En dat stond op zijn album What You See Ain't Always What You Get. En dat was ook een deluxe uitvoering van zijn album What You See Is What You Get. En dat komt al uit oktober 2020. Luke Combs, hij was dus de vierde genomineerde zanger voor het jaar. En wie het gaat worden, dat horen we dus in november. De laatste van dit uur en ook de laatste genomineerde is Morgan Wallen. Van hem draaien we Love Somebody. Tot na het nieuws van 9 uur voor het laatste uur New Country.

0: ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd al bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Ben jij op zoek naar webdesign of webhosting? Kijk dan eens bij vmrmediagroep.nl. Wij bieden jou een voordelige plek om je website neer te zetten. En wij kunnen hem zelfs ook voor je maken. Ook voor streaming kan je bij ons terecht. Ga nu naar www.vmrmediagroep.nl.
3: Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
4: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country, of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
5: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
6: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
7: U luistert naar New Country, een programma met nieuwe countrymuziek uit Nashville, de Amerikaanse single- en albumlijsten, elke week een recente cd van de week en de maandartiest. Verder is er country van eigen bodem en tenslotte komt ook country uit het verleden aan bod met grote namen als Hank Williams, Dolly Parton, Willie Nelson tot aan The Man in Black. Presentatie en techniek Bouke van de Vliet.

We zijn begonnen aan het derde uur New Country en tevens laatste voor vanavond. En die begint zoals gewoonlijk met de drugsong van de week. En die was Life's Highway van Steve Warner. En Steve Warner heeft eigenlijk twee carrières. Hij heeft in de 90 jaren een reeks van 10 nummer 1 hits achter elkaar gehad. Daarna was het even stil, maar daarna kwam hij weer terug met geweldige albums. En met nummers als Holes in the Floors of Heaven en Two Teardrops en enkele duetten met Garth Brooks. Een succesvol artiest dus deze Steve Warner. We gaan door met de maandartiest voor september en dat is nog altijd Blake Shelton. Een van zijn grootste successen is deze, God's Country.

God's Country van de maandartiest van september, Blake Shelton. We gaan naar het juweeltje. En dat wordt wekelijks uitgezocht door radiocollega Hanneke van der Heij. Zij is met haar programma Country Music Express elke week op Radio Nashville International. Elke donderdagavond tussen 7 en 9. En deze week is het juweeltje van John Prine. Staat dat op een deluxe uitgave van zijn album Lost Dogs and Mixed Blessing dat oorspronkelijk uitkwam in 1995. Maar ter gelegenheid daarvan kwam dus een. Ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan van dat album kwam dus een deluxe uitvoering uit met nog niet eerder uitgebrachte nummers. En een van die nummers is deze dan. Dit is het juweeltje voor deze week.

Deze dan van John Prine, dat was het juweeltje voor deze week. We gaan naar het album van de week van vorige week en dat was het album Airline Highway van Rodney Crowell. We horen normaal het nummer Rainy Days in California en dat doet hij samen met Lucas Nelson.

En dat was een nummer van het album van vorige week. Het nieuw country album van de week was toen het nummer... het was toen het album Airline Highway van Rodney Crowell. Nu gaan we naar die van deze week. En dat is When I Write the Song van Jake Worthington. En het titelnummer hebben we nog niet gehoord, maar dat gaan we nu laten horen. When I Write the Song.

titelnummer van ons album van de week, When I Write a Song van Jake Worthington. Dan de man die niet de week ontbreekt in New Country, onze vaste gast elke week, en dat is Willie Nelson. En van Willie Nelson is natuurlijk keuze genoeg. Inmiddels 32 jaar, dit komt van zijn album To Lefty from Willie, Mom and Dad Waltz.

0: De bijdrage van Willy Nelson vanavond. Dit was de Mom and Dad Waltz. We gaan naar ons eigen land, de Dutch Corner. We hebben een hele nieuwe en we hebben wat een oude nummer deze week. En we beginnen met die hele nieuwe. Deze week kwam uit een nieuwe single van Kirsten Alting. En ze maakte het nummer niet alleen. Ze kreeg hulp van niemand minder dan Noon Saint. Het nummer heeft zelfs een jingle hebben ze erbij. En het nummer heet Empty Promises.
1: Hi, I'm Kirsten Alting, and this is my brand new single Empty Promises, together with No Saint, now playing on your favorite radio station.

Voor het eerst op de Nederlandse en Friese radiostations Kirsten Elting samen met No Saint. Het nummer heet Empty Promises. We gaan naar een oudje, een van Frank Jansen. Dit is hij met Lolien.

Lolien, gezongen door Frank Jansen. Het werd geschreven natuurlijk door Marty Robbins. We gaan naar de winnaars van de CMA Awards van 1990. En de single van dat jaar was voor Vince Gill. Met dit nummer, When I Call Your Name.

de single van het jaar in 1990. En 1990 was de award voor meest belovende artiest voor Garth Brooks. En die zou die zeker waarmaken. Dit is The Dance.

Walking Away van de zanger van het jaar. En dat was Clint Black in 1990. En de Song of the Year, we draaiden hem vorige week ook al, maar heel mooi. En hij werd Song of the Year in 1990. Kette Mattea, Where Have You Been?

Het verhaal heb ik vorige week bij gedaan. Het blijft een ontroerend nummer voor Cathy Mattea. Where Have You Been? Werd Song of the Year. Het Vocal Event of the Year. En dat is een combinatie van twee artiesten die normaal niet met elkaar optreden, maar voor een gelegenheid wel een duet opnemen. En dat was deze keer het echtpaar Keith Whitley en Rory Morgan met Till a Tear Becomes a Rose.

En dat was het Vocal Event of the Year in 1990. Lori Morgan en Keith Whitley. Dan gaan we naar de groep van het jaar. En de groep van het jaar die had ook het album van het jaar. En dat waren de Kentucky Headhunters. Ik heb het album niet, maar ik heb wel een nummer ervan gevonden. De Kentucky Headhunters, dit zijn ze met het hele bekende Oh Lonesome Me.

Oh, Lonesome Me, een cover van Don Gibson. En dat stond op het album van het jaar. En dat was Picking on a Nashville, voor de volledigheid. Ik dank jullie voor het luisteren, want we zijn weer aan het eind van deze New Country. Ik dank jullie voor de reacties. Ik heb het weer met veel plezier voor jullie gemaakt deze 3 uur. Graag tot de volgende. Volgende week, zelfde tijd, zelfde zender. Weinig met entertainer van het jaar. En dat was in 1990, George Strait. Dit is het heel bekende en misschien wel zijn carrière song. Love Without End, Amen. Keep it country. Dag.

0: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: ben Danielle.
1: En ik ben Marijke.
2: En samen zijn wij Change of Key.
0: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
1: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
3: Op de juiste plaats.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

Eagles Roots Country Radio is een niet-commercieel internet-country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.